When you use my might, I'm warm again. My pack is light.

out. Here is Mama Cass.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende is klaar voor de zomer. Burgemeester John Crombie.
3: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
2: Voor de kust van Nieuwpoort werden de eerste Belmer zeemosselen geoogst. Het gaat om een project van Colruyt. Er wordt een oogst van 100 ton verwacht. De supermarkt verwacht dat de oogst de komende jaren nog zal toenemen. Minister van de Noordzee Verlinden doopte ook de boot Moel Friet, die de mosselen voor de kust zal oogsten. In het Leopoldpark in Oostende werd het bloemenuurwerk vernieuwd. Thema dit jaar is de boom in de stad. Er werden 20.000 bloemen en planten verwerkt. Daarnaast zorgen ook nog eens 2000 zomerbloemen rondom het uurwerk voor een kleurrijke aankleding. Het bloemenuurwerk in Oostende is één van de 3 nog overgebleven bloemenuurwerken in het land. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold, Vintage Hits.

0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là.

Deze namiddag wordt het droog met opklaringen en mooie zonnige perioden. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden. Strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 19,2 graden en het is hoogwater deze middag om 20 voor 4.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee nieuws.
2: Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Cliff, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. Bij de start van het sportseizoen zullen alle spelers van KVDO worden gescreend door een revalidatiearts van Cliff. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. De omgevallen muur van de Abdijhoeve in Oudenburg zal afgebroken worden. Dat maakte burgemeester Romina van Horen bekend. De muur viel 2 jaar geleden om. Oudenburg zal de muur opnieuw opbouwen. De doorgang naar de weide van de Abdijhoeve zal breder gemaakt worden. Ichtegem investeert in een nieuwe compacte tractor met onkruidborstel voor de groendienst. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het is onze Rode Duivels gelukt. Ze staan in de 8e finales op het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal. Tot de 86e minuut stonden de Duivels 0-2 achter. Pas in de laatste minuten van de verlengingen scoorde kapitein Yuri Tielemans de winning goal van op strafschop.
4: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Als je ziet naar de goals, was er ook heel veel kwaliteit. Voor de 2 goals kunnen wij wat beter doen. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Vooral voor de volgende wedstrijden.
3: Ook voor de supporters was het bang afwachten tot het einde. Een schok van opluchting trok door ons land, ook op de dageraadplaats in Antwerpen.
5: Ik kon het bijna niet geloven. Ik was zo blij.
6: Waanzinnig gewoon. Echt. Waanzinnig. Ik had het niet verwacht.
7: We hebben 3 goals gezien. Dat is het belangrijkste. Fantastische wedstrijd. Onverwacht, maar toch blijven volhouden en ervoor gaan.
8: En dat is typisch België. Telkens doen ze het toch. Dat maakt mijn hart echt warm. Big Rom, I love you.
3: Ja, voetbalanalisten zijn kritischer voor de Duivels. Een analyse door sportjournalist Jarno Berto.
9: Het was een heel slechte wedstrijd van België. Het tactisch plan, daar staat voor mij toch een vraagteken achter. Een verzameling aan vreemde wissels, onder meer de Bruyne al heel vroeg naar de kant. In minuut 84 leek het er niet op dat ze hier nog zouden zitten. Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kapblok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho.
3: Want ze spelen dus de 8e finales in de nacht van maandag op dinsdag tegen gastland Amerika. Dat won vanmorgen met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever gisteren. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. Het is ook nog altijd onduidelijk hoe die brand kon ontstaan. Mogelijk liggen werkzaamheden aan het gebouw aan de oorzaak. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
10: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men dat aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
3: Een branddeskundige van het parket onderzoekt dat nu. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. 16 anderen raakten gewond. En we eindigen het nieuws hoe het begonnen zijn met de Rode Duivels, want die hebben gisteren niet in hun rode truitjes gespeeld, maar in de blauw-roze Magriet-truitjes. Dat moest van de FIFA omdat ze anders in het rood zouden spelen tegen het groen van Senegal. En die 2 kleuren zijn moeilijk te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn. Of het nu door de truitjes komt dat ze gewonnen zijn, dat zal de volgende wedstrijd duidelijk moeten maken. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Maak geen vaste plannen met zij die er maar even zullen zijn. Goedemorgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: 18 scholen en 6 BKO-locaties in Oostende werden erkend als opvangorganisator. De scholen krijgen vanaf 1 september extra financiële ondersteuning. Het gaat over scholen die opvang aanbieden buiten de schooluren. Ze vormen een belangrijke pijler in het lokale opvanglandschap. Om alles in goede banen te leiden, zet de stad Oostende 3 coördinatoren in. Op 6 locaties zullen kinderen voortaan ook terecht kunnen op woensdagmiddag, in de vakantie- of studiedagen. Het gaat om de ravotter, de sloeber, de kastaar, de kadet, de deugniet en de ballon. Zo kondigde schepen Maxime Donk aan. Bij de start van het zomerseizoen verzamelden in Middelkerke 80 strandredders voor de startbriefing van het nieuwe reddersseizoen. Vlak voor de start kregen ze nog belangrijke informatie en aandachtspunten. Meteen werd ook een opgekalefaterde reddingsboot gedoopt. Een 34-jarige Armeen uit Oostende is veroordeeld tot 22 maanden cel. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en sleurde zijn 14-jarige dochter hardhandig in de wagen. De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
3: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Crazy.
1: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende is klaar voor de zomer. Burgemeester John Crombie.
3: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we er klaar voor zijn, ja.
2: Voor de kust van Nieuwpoort werden de eerste Belmer zeemosselen geoogst. Het gaat om een project van Colruyt. Er wordt een oogst van 100 ton verwacht. De supermarkt verwacht dat de oogst de komende jaren nog zal toenemen. Minister van de Noordzee Verlinden doopte ook de boot Moel Friet, die de mosselen voor de kust zal oogsten. In het Leopoldpark in Oostende werd het bloemenuurwerk vernieuwd. Thema dit jaar is de boom in de stad. Er werden 20.000 bloemen en planten verwerkt. Daarnaast zorgen ook nog eens 2.000 zomerbloemen rondom het uurwerk voor een kleurrijke aankleding. Het bloemenuurwerk in Oostende is één van de 3 nog overgebleven bloemenuurwerken in het land. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold.
2: Een zomer lang ouderwetse

0: Noordzee Dagklapper.
1: Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken tussen 11 en 5 uur. De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. Bij de start van het sportseizoen zullen alle spelers van KVDO worden gescreend door een revalidatiearts van Klif. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. De omgevallen muur van de Abdijhoeve in Oudenburg zal afgebroken worden. Dat maakte burgemeester Romina van Horen bekend. De muur viel 2 jaar geleden om. Oudenburg zal de muur opnieuw opbouwen. De doorgang naar de weide van de Abdijhoeve zal breder gemaakt worden. Ichtegem investeert in een nieuwe compacte tractor met onkruidborstel voor de groendienst. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Brussel Expo maken op dit moment zo'n 7000 studenten het toelatingsexamen geneeskunde. Het examen gaat voor het eerst weer door op 1 locatie en met pen en papier, nadat er vorig jaar gefraudeerd werd met ChatGPT.
4: Ik vind dat wel beter dan op computer. Het is ook voor iedereen gelijk, op dezelfde locatie. Voor iedereen dezelfde kansen.
5: Heel zenuwachtig. Je hebt maar 1 kans, ja. En daar doen superveel mensen mee, dus we zullen zien.
3: En de examencommissie neemt nog meer maatregelen.
6: Dat wil zeggen dat we zowel op zichtbare als onzichtbare manier fraude zullen detecteren. Zij mogen geen enkel eigen materiaal mee binnennemen en ook voor een smartwatch of horloge moeten thuisgelaten worden.
3: Aan de opleiding geneeskunde kunnen maar 1878 studenten starten, degene met de beste punten. Morgen is er ook de toelatingsproef voor tandarts, zaterdag die voor dierenarts. Wie een masterdiploma haalt, heeft de beste kansen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het schoolverlatersrapport van VDAB in het Nieuwsblad. Opvallend ook tuinaanleggers en vrachtwagenchauffeurs vinden snel een job. Die scoren beter zelfs dan bijvoorbeeld biologen of geschiedkundigen. Je kan trouwens al een opleiding tot vrachtwagenchauffeur volgen vanaf het 5e middelbaar, nog voor je rijbewijs op zak hebt dus. Afwisselend zon en wolken vandaag, met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25, ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haar een kekie in voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hé?
0: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hé? Bij Revan?
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch nee.
0: Ja.
1: Hou me eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

Peter Ledijne bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten telkens om 8 uur 's avonds.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: 18 scholen en 6 BKO-locaties in Oostende werden erkend als opvangorganisator. De scholen krijgen vanaf 1 september extra financiële ondersteuning. Het gaat over scholen die opvang aanbieden buiten de schooluren. Ze vormen een belangrijke pijler in het lokale opvanglandschap. Om alles in goede banen te leiden, zet de stad Oostende 3 coördinatoren in. Op 6 locaties zullen kinderen voortaan ook terecht kunnen op woensdagmiddag, in de vakantie- of studiedagen. Het gaat om de ravotter, de sloeber, de kastaar, de kadet, de deugniet en de ballon. Zo kondigde schepen Maxim Donk aan. Bij de start van het zomerseizoen verzamelden in Middelkerken 80 strandredders voor de startbriefing van het nieuwe reddersseizoen. Vlak voor de start kregen ze nog belangrijke informatie en aandachtspunten. Meteen werd ook een opgekalefater de reddingsboot gedoopt. Een 34-jarige Armeen uit Oostende is veroordeeld tot 22 maanden cel. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en sleurde zijn 14-jarige dochter hardhandig in de wagen. De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
3: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voordoen.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Noordzee Gold, Vintage Hits.

Deze zomer organiseert de stad Gistel, in samenwerking met Middelkerke en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder nodigt die fietsers uit om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerke en Koekelaren.

0: Bueno.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende is klaar voor de zomer. Burgemeester John Crombé.
4: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Voor de kust van Nieuwpoort werden de eerste Belmer zeemosselen geoogst. Het gaat om een project van Colruyt. Er wordt een oogst van 100 ton verwacht. De supermarkt verwacht dat de oogst de komende jaren nog zal toenemen. Minister van de Noordzee Verlinden doopte ook de boot Moel Friet, die de mosselen voor de kust zal oogsten. In het Leopoldpark in Oostende werd het bloemenuurwerk vernieuwd. Thema dit jaar is de boom in de stad. Er werden 20.000 bloemen en planten verwerkt. Daarnaast zorgen ook nog eens 2000 zomerbloemen rondom het uurwerk voor een kleurrijke aankleding. Het bloemenuurwerk in Oostende is één van de 3 nog overgebleven bloemenuurwerken in het land. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Noordzee Go.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken tussen 11 en 5 uur. De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

de ouverture. Met een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapool. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Cliff, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. Bij de start van het sportseizoen zullen alle spelers van KVDO worden gescreend door een revalidatiearts van Cliff. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. De omgevallen muur van de Abdijhoeve in Oudenburg zal afgebroken worden. Dat maakte burgemeester Romina van Horen bekend. De muur viel 2 jaar geleden om. Oudenburg zal de muur opnieuw opbouwen. De doorgang naar de weide van de Abdijhoeve zal breder gemaakt worden. Ichtegem investeert in een nieuwe compacte tractor met onkruidborstel voor de groendienst. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er is meer duidelijkheid over de slachtoffers van de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever gisteren. De identificatie is nog aan de gang. Het zijn 5 vrouwen. 3 van hen zijn 54, 80 en 93 jaar. 4 woonden in dat gebouw. 1 vrouw was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Linkeroever.
4: 24 uur na de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel gehavend.
3: Rond deze tijd is er een briefing over hoe alles nu verder moet. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie controleert op Rockwerchter bij aankomst op de camping op drugs om zo een duidelijk signaal te geven. Vroeger waren er vooral controles op en rond het festivalterrein, maar de politie verandert nu dus van strategie. Bij de eerste controles vandaag zijn al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot 1,85 euro aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot 1,96 euro per liter. En de paus zet 2 priesters en 4 bisschoppen uit de kerk. Ze mogen dus geen vieringen meer doen. Het gaat om heel conservatieve priesters uit Zwitserland die tegen de modernisering van de kerk zijn. Ze hadden 4 anderen tot bisschop benoemd, maar dat mag niet zomaar. Dat kan alleen de paus zelf doen. Het is de zwaarste straf die het Vaticaan kan geven. En meer dan 1,5 miljoen Vlamingen zagen onze Rode Duivels gisteren winnen van Senegal op het WK voetbal. En dat waren enkel de mensen die live keken. Op de kijkcijferpiek waren ze zelfs met 1,7 miljoen. Het is maar de vraag of dat voor of na de memorabele comeback was. De Duivels stonden in de 86e minuut nog 0-2 achter, maar wonnen uiteindelijk met 3-2. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio is dit Noordzee Gold.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt,

0: Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Super Salon. Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: in Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: 18 scholen en 6 BKO-locaties in Oostende werden erkend als opvangorganisator. De scholen krijgen vanaf 1 september extra financiële ondersteuning. Het gaat over scholen die opvang aanbieden buiten de schooluren. Ze vormen een belangrijke pijler in het lokale opvanglandschap. Om alles in goede banen te leiden, zet de stad Oostende 3 coördinatoren in. Op 6 locaties zullen kinderen voortaan ook terecht kunnen op woensdagmiddag, in de vakantie- of studiedagen. Het gaat om de ravotter, de sloeber, de kastaar, de kadet, de deugniet en de ballon. Zo kondigde schepen Maxime Donk aan. Bij de start van het zomerseizoen verzamelden in Middelkerken 80 strandredders voor de startbriefing van het nieuwe reddersseizoen. Vlak voor de start kregen ze nog belangrijke informatie en aandachtspunten. Meteen werd ook een opgekalefaterde reddingsboot gedoopt. Een 34-jarige Armeen uit Oostende is veroordeeld tot 22 maanden cel. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en sleurde zijn 14-jarige dochter hardhandig in de wagen. De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
3: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder een foodtruckfestival van 7 tot en met 9 augustus, onder de noemer HAP.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende is klaar voor de zomer. Burgemeester John Crombé.
3: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
2: Voor de kust van Nieuwpoort werden de eerste Belmer zeemosselen geoogst. Het gaat om een project van Colruyt. Er wordt een oogst van 100 ton verwacht. De supermarkt verwacht dat de oogst de komende jaren nog zal toenemen. Minister van de Noordzee Verlinden doopte ook de boot Moel Friet, die de mosselen voor de kust zal oogsten. In het Leopoldpark in Oostende werd het bloemenuurwerk vernieuwd. Thema dit jaar is de boom in de stad. Er werden 20.000 bloemen en planten verwerkt. Daarnaast zorgen ook nog eens 2000 zomerbloemen rondom het uurwerk voor een kleurrijke aankleding. Het bloemenuurwerk in Oostende is één van de 3 nog overgebleven bloemenuurwerken in het land. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Noordzee Gold. Zomerlang. Ouderwetse radio.

Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show, U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-ostende.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Cliff, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. Bij de start van het sportseizoen zullen alle spelers van KVDO worden gescreend door een revalidatiearts van Cliff. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. De omgevallen muur van de Abdijhoeve in Oudenburg zal afgebroken worden. Dat maakte burgemeester Romina van Horen bekend. De muur viel 2 jaar geleden om. Oudenburg zal de muur opnieuw opbouwen. De doorgang naar de weide van de Abdijhoeve zal breder gemaakt worden. Ichtegem investeert in een nieuwe compacte tractor met onkruidborstel voor de groendienst. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Alle 5 de slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het parket heeft ook de identiteit van de 2 laatste slachtoffers vrijgegeven. Het gaat om 2 vrouwen van 72 en 78 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er ook 3 vrouwen van 54, 80 en 93 jaar stierven bij de brand. Intussen heeft het parket ook een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Zo wil Vlaanderen de toegang tot subsidies beperken. Aanleiding is een onderzoek van de UGent, waaruit blijkt dat steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen, meer subsidies krijgen. Je hoort Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
4: Dat wil zeggen dat we een einde maken aan de toekenning van veel te kleine subsidiebedragen, waarbij het stop de kool niet waard is. Dat we ook gaan vastleggen welke aanvragers in de toekomst een eigen bijdrage moeten garanderen. Maar dat we ook de toegang tot subsidies beperken voor aanvragers die bijvoorbeeld niet beantwoorden aan de wettelijke vereisten.
3: Vorig jaar gaf de Vlaamse overheid bijna 20 miljard euro uit aan subsidies. En in Avelgem in West-Vlaanderen is een vrouw van 24 overleden bij een botsing met een ziekenwagen. Die reed tegen haar scooter, waarna de vrouw zwaar is gevallen. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk en worden nog onderzocht. De ambulancier was niet onder invloed, hij was wel heel erg onder de indruk. Bewolkt met hier en daar wat lichte regen en veel wind, temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
0: Noordzee Gold, een zomer vol vintage hits.

Perhaps, perhaps.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haar een kekie in voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hé?
0: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hé? Bij Revan?
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch nee.
0: Ja.
1: Hou me eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
5: Supersalon. Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer met zonnige periodes. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 19,2 graden.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: 18 scholen en 6 BKO-locaties in Oostende werden erkend als opvangorganisator. De scholen krijgen vanaf 1 september extra financiële ondersteuning. Het gaat over scholen die opvang aanbieden buiten de schooluren. Ze vormen een belangrijke pijler in het lokale opvanglandschap. Om alles in goede banen te leiden, zet de stad Oostende 3 coördinatoren in. Op 6 locaties zullen kinderen voortaan ook terecht kunnen op woensdagmiddag, in de vakantie- of studiedagen. Het gaat om de ravotter, de sloeber, de kastaar, de kadet, de deugniet en de ballon. Zo kondigde schepen Maxime Donk aan. Bij de start van het zomerseizoen verzamelden in Middelkerken 80 strandredders voor de startbriefing van het nieuwe reddersseizoen. Vlak voor de start kregen ze nog belangrijke informatie en aandachtspunten. Meteen werd ook een opgekalefaterde reddingsboot gedoopt. Een 34-jarige Armeen uit Oostende is veroordeeld tot 22 maanden cel. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en sleurde zijn 14-jarige dochter hardhandig in de wagen. De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
3: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voordoen.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer met zonnige periodes. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 19,2 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende is klaar voor de zomer. Burgemeester John Crombie.
3: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we er klaar voor zijn, ja.
2: Voor de kust van Nieuwpoort werden de eerste Belmer zeemosselen geoogst. Het gaat om een project van Colruyt. Er wordt een oogst van 100 ton verwacht. De supermarkt verwacht dat de oogst de komende jaren nog zal toenemen. Minister van de Noordzee Verlinden doopte ook de boot Moel Friet, die de mosselen voor de kust zal oogsten. In het Leopoldpark in Oostende werd het bloemenuurwerk vernieuwd. Thema dit jaar is de boom in de stad. Er werden 20.000 bloemen en planten verwerkt. Daarnaast zorgen ook nog eens 2000 zomerbloemen rondom het uurwerk voor een kleurrijke aankleding. Het bloemenuurwerk in Oostende is één van de 3 nog overgebleven bloemenuurwerken in het land. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Cliff, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. Bij de start van het sportseizoen zullen alle spelers van KVDO worden gescreend door een revalidatiearts van Cliff. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. De omgevallen muur van de Abdijhoeve in Oudenburg zal afgebroken worden. Dat maakte burgemeester Romina van Horen bekend. De muur viel 2 jaar geleden om. Oudenburg zal de muur opnieuw opbouwen. De doorgang naar de weide van de Abdijhoeve zal breder gemaakt worden. Ichtegem investeert in een nieuwe compacte tractor met onkruidborstel voor de groendienst. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Je hoort politiewoordvoerder Dirk van de Sande.
4: De beelden die tonen een manier van optreden aan dat totaal onaanvaardbaar is. Hè. Politie heeft een monopolie op geweld, maar dat moet uiteraard ten allen tijde correct uitgevoerd worden ten aanzien van de burger. En als we dan zulke feiten zien, dan moeten we daar tegen optreden. Daarom ook is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart tegen de man.
3: Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen, is niet bekend. Het onderzoek loopt. Stad Antwerpen verzekert dat elke getroffen bewoner van de zware appartementsbrand opvang krijgt. Dat laat burgemeester Els van Doesburg weten. De schade is dan ook groot. Een deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar, een ander deel voor 1 maand. Maar veel mensen zitten nog met twijfels over waar ze terecht kunnen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
5: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost. En de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
3: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. In de regio Ode, in het zuiden van Frankrijk, woedt een zware natuurbrand. Die brak gisteren uit en blijft maar uitbreiden. Onder meer door de hitte en de wind. In totaal ging al meer dan 900 hectare natuur in vlammen op. Ook op andere plaatsen in het zuiden woedden zware branden. Verschillende campings werden al geëvacueerd. Blushelikopters proberen nu de brand te bestrijden. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 21. Eerder was er nog sprake van 17 doden. 86 anderen raakten gewond, dat melden lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev ging het om de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog. Rusland zou vannacht meer dan 74 raketten en 496 drones hebben afgevuurd. Morgen is er ook een dag van rouw afgekondigd. Tennis dan. Onze landgenoot Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Bergs versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maximaal tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
0: Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: 18 scholen en 6 BKO-locaties in Oostende werden erkend als opvangorganisator. De scholen krijgen vanaf 1 september extra financiële ondersteuning. Het gaat over scholen die opvang aanbieden buiten de schooluren. Ze vormen een belangrijke pijler in het lokale opvanglandschap. Om alles in goede banen te leiden, zet de stad Oostende 3 coördinatoren in. Op 6 locaties zullen kinderen voortaan ook terecht kunnen op woensdagmiddag, in de vakantie- of studiedagen. Het gaat om de Ravotter, de Sloeber, de Kastaar, de Kadet, de Deugniet en de Ballon. Zo kondigde schepen Maxime Donk aan. Bij de start van het zomerseizoen verzamelden in Middelkerke 80 strandredders voor de startbriefing van het nieuwe reddersseizoen. Vlak voor de start kregen ze nog belangrijke informatie en aandachtspunten. Meteen werd ook een opgekalefater de reddingsboot gedoopt. Een 34-jarige Armeen uit Oostende is veroordeeld tot 22 maanden cel. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en sleurde zijn 14-jarige dochter hardhandig in de wagen. De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
3: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.